Maar toen ik daar uit de tribune zag, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.